0: Maar niet of voetervaar.
1: Of voetervaar, of voetervaar. Ja, ja, gourmetpot, ja, ja, gourmet.